Бок Радио. Is iets hier bijna, voor het in mijn bloed, is het om het ik jonk

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, sport.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

glimlach soep en die echo van jou wegstem en die woorde van jou groep, le beloftes van jou omdraai.

0: Bokradio saam met my Natasha tot en met 2 uur toe en voordat ek die studio verlaat moet ons toch jou verwarrende vrijdag doen en ek het gedink om tannie Dolly Parton se lewe te vier gaan ek haar liedjies vat wat mense helemaal verkeerd sing nie dat ek haar die onreg wil aandoen nie maar daar is mense wat lirieke helemaal verkeerd sing vooral met 9 to 5 daar was letterlijk een hele bladsy vol van 9 to 5 Dolly Rebecca Parton Dean is gebore die 19de januari 1946 en sy was Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, actrice en entrepreneur. Nou Parton, wat as die koningin van country bekend gestaan het, was een van die meest bekroonde country kunstenaars in geskiedenis. Sy het 11 Grammy toekennings en 3 Emmy toekennings gewen. As ook benoemings vir 2 Academy toekennings, 6 Golden Globes en 'n Tony toekenning ontvang. Sy was ook bekend vir haar kulturele invloed op en filantropiese werk deur middel van Dollywood en die Dollywood Foundation. Met meer as 100 miljoen plate wat verkoop is, tel Parton onder die musiekkunstenaars wat die meeste albums van alle tye verkoop het. Parton is in armoede in landelike Tennessee gebore, en sy het haar heel eerste liedjie op 6-jarige ouderdom geskryf en het in die ouderdom van 10 gereeld op televisie opgetree. 'N jaar later het sy haar eerste opname gemaak op 11 en op 16-jarige ouderdom het sy 'n professionele liedjieskrywer geword. Mens kan sien hoekom dat die familielijn loop sterk daar met Miley Cyrus. Nadat sy liedjies van ander geskryf het, het sy haar debuutalbum Hello Dolly in 1967 vrygestel en sodoende 'n loopbaan van byna 60 jaar lank begin. So kom ons begin by die begin en ek gaan begin by 9 to 5. Nou almal verstaan gewoonlik hierdie lirieke verkeerd, sommer heel aan die begin. Pour myself a cup of ambition is die heel eerste opening line. Mense hoor pour myself a cup of foundation. Dan hoor hulle ook 9 to 5, can Darth Vader make a living? Nee, dis 9 to 5, what a way to make a living. En dan, and the tide's gonna turn and it's gonna blow you away. Dis oorspronklik, tide's gonna turn and roll you away. En die laaste een, it's enough to drive you crazy if you love it. Nee, it's enough to drive you crazy if you let it. So kom ons begin sommer by die begin. As ek, kom uit.
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try.
0: Wat was die eerste in foundation?
1: Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts.
0: Hier kom die volgende in, 9 to 5.

0: Die piesang skille daar met Mia. Onze Mia. Blijn het is op die beter alternatief om jou vrijdag lekker te maak. The Village People wat vir jou voorleed, Joe Black en natuurlijk Heinrich Triple H deploy. En ek gaan my program afeindig met hierdie ene. een van my ginsteling Bok Radio omroepers. Jy gaan al vanmiddag kan hoor, saam met Zian ook, een van my ginsteling omroepers. Zian en Monique van Uitklok. En sy reken, Dolly Parton se I Will Always Love You is.
1: Hoorie, eindelijk praat Annie Dali net oor hand-oog-koordinatie, as jy daar aan dink.
0: Okay.
1: Sy sê, wat is die beste koordinatie? Dis hand-up. Jo, horrible flow joke vir jou vrijdag.
0: And eye coordination, there you have it. Dankie Monique, jylle kan hulle, jy kan al hoor vanmiddag op Uitklok saam met Zian. Ek is maandag terug, selfde tyd, selfde plek, wat ook al hierdie naweek doen, mag het een fantastische naweek wees. Maak seker jy skakel sondag in vir die laaste episode van H2MA, die vervolg drama reeks wat nou tot die einde toe gekom het, en is vervaardig en geskryf deur Stefan Vermaak homself, en ek besos een groot, groot voorrecht vir ons bokspan om deel te wees van hierdie project. So, ons is baie, baie trots daarop en dis natuurlijk die laaste episode wat hierdie sondag gaan uitspeel. Want daar is lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees, ek sien jou maandag, tot ziens.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices and better value for money. With deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Morgen, Radio. Jou dagelijkse dosis lekker.

0: Ze weet Likkie ver vandaag en volgens jou die beste Likkie waardoor een bevel is om te dans. Kijk daar een comfort
1: zonder twijfel.
0: Wel dan Monique.
1: Dank je, dank je. Kijk. Is dat ietsie?
0: Dit is een ietsie en 3-2 vat ik die week is de eerste keer. Kan niet geloven, is een nieuwe game. So.
1: Mm-hmm.
0: Dit is niet de eerste keer ooit, nee, dit is niet de eerste keer ooit wat ons in die ding doen. So.
1: Dalk is dit net wat ons nodig gehad het, ons moest net die game verander.
0: Yes, als jy idee het vir een thema, of een kategorie, kan jy dit deurstuur, sommer hier 074-2989, so ons het vandag gekyk na liedjies waar die beste dansbevel is, gister gekyk met die beste...
1: spoken word gedeelte.
0: Woensdag was...
1: build-up, beste build-up.
0: Beste build-up, enzovoorts, enzovoorts. Dat is nou niet te ver teruggaan nie. So, as jy idee het vir thema, stuur vir ons deur 074-2989. Ook in die kom vir jou na die verkeer, gaan ons vir jou vertel hoe jy moontlik ietsie lekker kan wen van Grounds Meat and Deli. Dit is letterlik sê jy lang en hoof in lirike. Vertel jou meer, volgende.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou verkeer, daar was een ongeluk op die N7 Noordwaarts by Plattekloof weg, die linkerbaan is versper, so ook een ongeluk by Koeweg en Plattekloof by Milnerton, en dan ook een motorfietsongeluk by Robertsonstraat en Eerste Laan in Glen Lily. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tuig. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reese Afrikaanse keier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Weskaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Jou klankbaan van lekker lewe.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemaai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: is maar.
1: Ja, uitstekende raad. Oké, okay, wel, ek kan weer sê, daar was gesikkel vanavond.
0: Daar was.
1: En daar is slechts twee mense wat net twee van die liedjes kon identificeer.
0: Niemand het al die reg nie.
1: Ja, meeste van die mense het slechts liedjes in hart en bos gekry.
0: Mm-hmm.
1: Maar die drama wat gebeur het was, okay, Johannes was eerste om tenminste twee reg te kry.
0: Mm-hmm, okay. So hy het vijf punte bygekry.
1: Hoeveel het hy gehad?
0: Hy was op ses, mm-hmm. 2 punte achter ons voorloper. En toe kry hy die 5 punte wat hom dan nou... toe nou voorgesit het.
1: So Martha, wat die laatste paar daar in die eerste plek was, mm-hmm. sy het al antwoorde deurgestuur en het net een reg gehad, maar mm-hmm. maak sy al een antwoord reg, wat beteken sy het twee, sy dan die enigste ander persoon met twee,
0: ja.
1: en sy is dan die tweede persoon wat twee reg het en kry 4 punte.
0: Wat haar toe vat? Na die eerste plek!
1: Well done, Martha. Martha, ons kampioen van die week.
0: Yesie. Hoe tijd was dit die?
1: Kan ek het sê commitment? Commitment van jou af, het jou die ding gewen, is R1000 geskenkbewijs van The Grounds Meat and Deli. Gaan geniet het.
0: Ja, en met een steak special en een biltong special. I mean, ek is jaloers.
1: Daar gaan morgen beslis gebraai word. Ons doen het volgende week weer. Baie dankie aan The Grounds Meat and Deli dat ons die kan doen. Gemaak gerisse draai. Moet nooit
0: een hart en bos. Ik volg hier die goeie raad.
1: Ja, ek denk ons met die gaan ons kry tot by die sport.

0: Everything you need, you got it. Een lekker een. Wel, ek wil vir jou sê deelnemer nummer 1 en nummer 2. You got it. Hier is deelnemer nummer 3. Kom ons karaoke.
1: Working 9 to 5.
0: Kort, maar krachtig. Baie dankie. En hier is deelnemer nummer 4.

owner of A Lonely Heart. Yes, 10 minute voor 8. Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad, net vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja toe, Abba is hier gelaai, sien ek, en dan gaan ek daar Dolly Parton liedjie speel, 925. Deelnemer nummer 1, 2, 3, 4, 5, julle allemaal is wenners vanavond, so ons hier vir elkeen van julle wynproe, vir 2 mense. Dit is hoe ons dinge doen hier op Commons Karaoke, jou garage partyke elke vrijdag, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie dat julle lekker saam gespeel het. Dit vat maar, die Engelse woord, dit vat maar guts om te sing. Ja, hier is Abba met Mama Mia.

0: Barracuda, dit is Hot, Bok Radio Bok TV, tweede uur. Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het. Ek sien daar nou nog een stemboodskap ingekom, dit lyk my soos Rousseau Lou. Goeie naam, my vriend, ek sien een stemboodskapie daar, ek gaan hom binnenkort oopmaak. Hier is nog een boodskap, een verjaarsdag boodskap, goeie naam, Danny.
1: Hi, goeie naam, hey, vriend. Hoop het gaan goed, ek hoop die aand gaan vinnig vir jou bygaan. Ek wil net baie geluk sê aan my neefiese dokter Michaela, wat morgen 10 word, en hulle is in Alberton ook. So ek is nou in die Kaap, ek het nou verhuis Kaap toe. Maar ja, hulle moet een baie lekker dag hê, en al die beste, en sterkte vir julle daar by die radiostasie. Baie dankie, word, bye.
0: Daar sê, baie dankie, Danny, en... Ja, Michaela, jy moet lekker verjaar en ek hoop jy word lekker, lekker bederf. Hier is nog lekker muziek, dit is Diana Ross, A Chain Reaction.

0: En hier is nog steeds boodskappe wat deurkom, Springbokke, All Blacks. Ja, en lyk vir my julle kuier almal lekker vanaand. Vanaand kuier môre Sondag tot en met lente. Goeienaand, Johan.
1: Net om aan te laas met die laaste persoon se boodskap. Kijk, hy All Blacks gaan plat bek terug, so plat soos Tafelberg. Hulle sal nie een woord kan noem die kan dat hulle verloor het nie. So, volgende jaar, as hulle hier aangekom het, en hulle weet hulle is nog steeds plat bek, het hulle nie een dental insurance nie.

Nou, as dit so vanaand gaan, hoe gaan dit nie môre aan gaan nie? Welkom by jou graadspartytjie, net hier op Bok Radio, Bok TV, in die derde

Oh, hoe lekker op hierdie vrijdag aand, warm vat vast rap. Goeienavond Etienne, ek wil baie graag na jou boodskapie speel. Warm vat vast rap, hy vat my altyd terug na Short and Sweet, die rolprent. Dit laat my dink aan die wedstrijd toe die karakter Raymond Coetzee nou daar met die bal hardloop. En nou Short hulle daar, hulle probeer om die beker weg te steek. Leon Schuster, oh, goeie ou daar.

Dit is Appel met Foute, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort sê ek tot ziens, Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Hier is nog lekker muziek op pad vir jou op hierdie Vrydag. Goeienaand.

0: luisteraars, naam sê, wat luisteraars. Ja Gerard, ek wil net graag vir al my trokdrijver pelle wat daar buiten is. Ek is self een trokdrijver. Net wil hulle sê, manne, nacht is nog lang. Hou moed, ons gaan deurkom. Wees veilig daar buiten, asjeblief.
1: Daar kan aan
0: verder.
1: Nou, ek groete, geniet die muziek, IK, NK en oma, Joel en Joburg, lekker foto daar so, ek like het.
2: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.

Bare dansende stær. Synes I nu, det var det mooiste. Melody van fær. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in de helder lig je heel voor. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst is er een vunt. Voor die dansende ster, wat een

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dapper liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flamme in je hart, naar die Liebe blij streef, zijn die Kerzen van gisteren, die tegen je lief. Die verliezen die verhaal, dus je toekomst wat doen. Voor die dansende ster, wat een duk uit zijn oor blijft.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.